Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen mistbanken voor. De ochtendspits is begonnen. Op de A15 richting de Maasvlakte staat file bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A58 Breda richting Eindhoven. Tussenknopend de Baars en Oorschot 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de Afrit Briele en de Zuurhofbrug nu een half uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 naar Europoort bij de Zuurhofbrug, 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6, met daar ruim een kwartier op onthoud. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer, en de vertraging is ruim 10 minuten.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten extra reistijd. De wat langere files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Reken ook op een kwartiertijdverlies op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk tussen Knoopend Rijnsweert en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen de grens en Zevenaar, nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer gaat daarlangs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Almere naar Gorkum. Er staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Stroomt Nulde en Hoevelaken, 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op sommige plaatsen is er nog extra vertraging door ongelukken. Dat is nu vooral het geval op de A27 van Almere naar Gorkum, tussen Bilthoven en Nieuwegein, 13 kilometer met een uur extra reistijd. Er zijn nog bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulde en Hoevelaken, een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verderop op de A28 naar Utrecht, tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd, nog een half uur vertraging in 4 kilometer file. Dat komt

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een aandrijving op de A12. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein een uur vertraging. Door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, de A9 en de A2. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Mulde en Hoevelaken. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Beek en Duiven, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. 10 kilometer met een half uur extra reistijd. Er zijn opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A27 loopt het verkeer ook vast op de A28 vanuit Amersfoort bij knooppunt Rijnsweerd. De vertraging is 10 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk hele korte files, behalve dan op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met een eerder ongeluk op de A27.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op een aantal plaatsen heb je veel vertraging op dit moment, zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is de vertraging 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar de parallelbaan is wel gewoon vrij. Op de A32 Leeuwarden-Meppel sta je een uur in de file bij Heerenveen. Daar is een ongeluk gebeurd, ze zijn er een auto aan het bergen. Er is maar één rijstrook open. En door het ongeluk op de A2 is het ook vastgelopen op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 5 minuten extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files. Op de A2 heb je wel wat meer vertraging van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is het oponthoud 10 minuten. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Ter Itzart is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken is het oponthoud 20 minuten. Is er een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal een kleine 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grens 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook 10 minuten extra reistijd. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A6 van Lelystad naar Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Zwifterband. Daar is dan namelijk een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lelystad is de

0: Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reistijd.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij de Drecht-tunnel 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijs hoort ook een kleine 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. Komt ook door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

met pech op de A50 van Os naar Arnhem staat het vast tussen Renkum en Knoopend Grijshoort. Daar ook een kwartier vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Knoopend Galder is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al drukker te worden op de weg en op een aantal plekken ook flinke vertraging. Zoals om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en Batendorp heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Europoort richting Gorkum voor Alblasserdam 10 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. A58 Tilburg bij Daar tussen Tilburg Centrum en West en Ulvenhout 11 kilometer file met ook bijna 1,5 uur oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is in ieder geval door. Dan de A67 Belgische grens richting Eindhoven voor knooppunt De Hocht bijna 1,5 uur oponthoud met 8 kilometer file. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven voor Veldhoven een ongeluk, rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met inmiddels al 400 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Wat verder opvalt is de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en afrit Lochem 10 kilometer file door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 bij Amsterdam tussen Buitenveldert en Zeeburg. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En er staat een te hoge

0: Wind op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oudenrijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht en de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopert Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste files zien we in Zuid-Holland en rond Utrecht en Nijmegen. De volgende vallen op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 is druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelevaarsveen en Knoopend Ieperburg doe je er bijna drie kwartier langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten, Oost en Limmeer een 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Dan de A17 Roosendaal, Dordrecht tussen de Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder een kwartier vertraging. En tenslotte gebeurde er een ernstig ongeluk op de N34 van Ommen naar Emmen. In beide richtingen is de weg dicht tussen Gransbergen en Klooster. Hou rekening daar met zo'n

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is nog altijd in volle gang, met de meeste files nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 17 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar rijdt het langzaam en staat er stil tussen Roelofarensveen en Leidschendam over 14 kilometer, kost je ook 20 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, 14 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte is het ook opvallend druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Op dit moment nog zo'n 130 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zuid en knooppunt Deil 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leenderheide nog bijna 3 kwartier oponthoud. Er staat daar 5 kilometer file. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor de Meer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Ridderkerk 12 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen. Hou rekening met 9 kilometer file en bijna 3 kwartier oponthoud.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leendrijden gebeurt een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht in de

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulVanBergen.nl

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.